0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 4 juli 2026. Mijn naam is Paulien Roesink en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. We hebben een afwisselend programma voor u in petto vandaag. Zo bellen we met foodblogger Nicole Holte en praten we met haar over warme Nederlandse dranken. Dat past wel heerlijk bij deze tijd van het jaar. Vandaag ook weer een mini-les Nederlands met Joyce Diepels, dit keer over naar school gaan. En u kunt luisteren naar de eerste aflevering van een tweeluik over Jacadanda in Victoria, waar groene energie onlosmakelijk is verbonden met de identiteit en de toekomst van het plattelandstadje. Dat en muziek hoort u allemaal het komende uur, maar eerst de achtergronden bij het nieuws.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Een belangrijke wetenschappelijk panel van de Verenigde Naties heeft zijn eerste wereldwijde evaluatie van kunstmatige intelligentie gepubliceerd. Volgens het rapport ontwikkelt AI zich sneller dan overheden en toezichthouders kunnen bijhouden. De deskundigen waarschuwen ook dat de technologie steeds grotere risico's met zich meebrengt, waaronder cyberbedreigingen, desinformatie en zelfs mogelijk catastrofale schade.
3: The panel is intended to help the world separate facts from fakes and science from slop.
2: Aldus Antonio Guterres bij de presentatie van de eerste onafhankelijke wetenschappelijke beoordeling van kunstmatige intelligentie door de Verenigde Naties. Het panel werd vorig jaar opgericht door de Algemene Vergadering van de VN en bestaat uit 40 experts uit uiteenlopende vakgebieden, waaronder informatica, economie, geneeskunde en journalistiek. Hun opdracht was eenvoudig, maar dringend. Overheden voorzien van een wetenschappelijk onderbouwd inzicht in AI, terwijl de technologie zich razendsnel ontwikkelt. Volgens Guterres zijn de kansen enorm.
3: Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause. The co-chairs will go through their findings in detail. But first, let me draw a single lesson. The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.
2: Het panel heeft nu zijn eerste wereldwijde AI-rapport uitgebracht. Daarin staat dat kunstmatige intelligentie nu al de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, wetenschappelijk onderzoek en andere doorbraken versnelt die het dagelijks leven ingrijpend kunnen veranderen. Tegelijkertijd waarschuwt het rapport dat de technologie zich sneller ontwikkelt dan de systemen die bedoeld zijn om haar te reguleren. Medevoorzitter van het panel, Maria Ressa, zegt dat zelfs de gezamenlijke conclusies van de experts zorgwekkend zijn.
4: It is the minimum we all agree on, and that is alarming enough. Three headlines: pace is not slowing, the power is concentrating, and control is not guaranteed.
2: Volgens haar is de concentratie van macht al zichtbaar in de kleine groep organisaties die de technologie controleert.
4: A handful of companies and a handful of countries are making the most consequential decisions about humanity's future. The United States alone accounts for 75% of the computing power in the world's largest AI clusters.
2: De andere medevoorzitter van het panel, de Canadese computerwetenschapper Joshua Bengio, zegt dat de mogelijkheden van AI op sommige gebieden elke paar maanden verdubbelen. Volgens hem groeit daardoor de kloof tussen wat deze systemen kunnen en hoe veilig ze kunnen worden beheerd.
5: Technical progress has proceeded quickly, doubling every few months according to some metrics for several years now. Meanwhile, there are still no known technical guarantees that AI will follow our instructions, norms or laws. and instead growing evidence to the contrary, including AI acting deceptively.
2: Ben-Gil waarschuwt dat de gevolgen van verkeerde keuzes zeer ernstig kunnen zijn.
5: Looking ahead, the gap between rapidly improving capabilities and effective risk management methods may lead to catastrophic outcomes. We've seen on our radar screen recently the issues with cybersecurity, but companies are worried about biorisks and many in civil society are showing that AI can lead to disinformation that can threaten our democracies and our individual rights.
2: De waarschuwing aan regeringen is duidelijk. Regelgeving en veiligheidsmaatregelen moeten snel worden aangescherpt voordat de technologie nog moeilijker onder controle te krijgen is. De bevindingen van het rapport worden volgende week besproken tijdens de eerste VN-dialoog over kunstmatige intelligentie in Genève. Dit was een reportage van Hannah Hudson voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
1: SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Of je nou een rugby union fan of natuurliefhebber bent, iedereen heeft wel eens gehoord van de Australische wallaby. Maar wat minder bekend is, is dat er eigenlijk veel verschillende soorten van deze schattige buideldieren bestaan, waarvan sommige met uitsterven bedreigd worden. Eén daarvan is de brush-tailed rock wallaby, oftewel de borstelstaart rotswallaby. Wetenschappers werken momenteel aan manieren om deze soort te beschermen.
1: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
2: De brush-tailed rock wallaby komt uitsluitend voor in Australië en is niet de doorsnee wallaby. Dankzij zijn vacht, die perfect opgaat in de natuurlijke kleuren van zijn leefgebied, is hij moeilijk te ontdekken. Volgens senior dierenverzorger Tony Britt-Lewis van Taronga Zoo is het niet alleen zijn dikkere en borstelige staart die hem bijzonder maakt.
6: There are differences between brush-tailed rock wallabies and your average wallaby. They're incredibly agile. They have slightly shorter feet than other macropods and very thick rubbery pads to allow them to hop around on the rocky surfaces. They've got their tail is a little bit longer than your average wallaby. And they use that for balance when they're hopping around. But the main thing is they are incredibly agile.
2: Deskundigen zoals Catherine Herbert, die werkzaam is in natuurbeheer aan de Universiteit van Sydney, beschrijven deze buideldieren als dieren met four-wheel drive, terwijl andere wallabies gewone banden hebben.
7: So whereas most other wallabies will tend to stay in kind of grassy areas or maybe some woodlands where there's a slight slope, these guys actively seek out these really rocky environments where they can hide in the crevices. They leave their young in the crevice when they get a bit older and then come out to forage late in the afternoon, early evening and overnight.
8: Their nails are reduced, kind of like our fingernails, kind of sitting on the top of their foot. And this really allows them to get grip

0: in a three-dimensional environment, whereas most of your kangaroos and wallabies are really only, you know, operating in a two-dimensional terrestrial landscape.
1: Vroeger besloeg het leefgebied van de soort een aaneengesloten gebied langs de oostkust van Australië, van het zuidoosten van Queensland tot aan het noordelijke deel van Victoria. Tegenwoordig zijn de populaties versnipperd en blijven er slechts enkele kleine leefgebieden over. Over het geheel genomen wordt de brush-tailed rock wallaby ernstig bedreigd.
2: Lower Queensland, that's where their numbers are highest. They're considered endangered in New South Wales. But then down when you get down to Victoria, critically endangered. There's less than 100 left. So it really depends where you are, but overall you would consider them endangered.
1: Catherine Herbert en Tony Britt-Lewis wijzen allebei op dezelfde bedreigingen. De belangrijkste daarvan is de introductie van invasieve roofdieren, zoals de rode vos, die door de eerste Europese kolonisten naar Australië werd gebracht. Omdat wallabies zich niet samen met rode vossen hebben ontwikkeld, beschikken ze niet over de natuurlijke verdelingsmechanismen om aan deze roofdieren te ontsnappen. Bovendien werd de soort aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw intensief bejaagd. Naar schatting werden er in een periode van 30 jaar ongeveer 500.000 dieren gedood.
0: While historically they could move between these escarpments, now with, you know, development, habitat change and, you know, the landscape of fear, if you like, in terms of the abundance of predators that are novel to them, that kind of movement between populations isn't occurring anymore. And so what that means is if one small population goes extinct, there's kind of nowhere for that to be recolonized from. And so you just slowly kind of get, it's like these lights going out where these populations just, you know, become extinct, and without human intervention, there's not really, you know, they're not going to come back.
1: De brush-tailed rock wallabies die in Taronga Zoo in Sydney leven, maken deel uit van een gebied dat de Blue Mountains Bushwalk heet, waar ook veel inheemse vogelsoorten vrij rondvliegen. Voor bezoekers fungeren de wallabies als ambassadeurs van hun zeldzame soort.
2: Yeah, so at the moment here in Taronga, we've got a beautiful big exhibit for them, but we only have two. We aren't involved in the breeding program at the moment, but we have been in the past. But the two we have are Topaz and Marble, and we have had a theme of naming our rock wallabies after various rocks of some sort or other. So Topaz and Marble, very similar to your wild rock wallaby in that they're quite shy, they're quite nervous. It's not easy to see them, and particularly in a big and complex exhibit like this.
1: Op ongeveer 3 uur rijden van Sydney, in het veel grotere gebied van de Jenolan Caves, bloeit deze wallabygemeenschap inmiddels weer op. Toch was de soort hier tot aan het einde van de jaren 90 uitgestorven. Pas nadat in gevangenschap gefokte dieren opnieuw in het gebied werden uitgezet, keerde de populatie terug.
0: They reintroduced them here, and they had historically been here, but they had been wiped out by introduced foxes. And so it was a really great conservation story where they introduced 7 wallabies, and now we're up over 300 wallabies in this particular population.
1: Het herstelplan bestaat uit 2 onderdelen: programma's om de wilde populaties te beschermen en fokprogramma's in gevangenschap. Omdat jonge rotswallabies zeer onontwikkeld worden geboren en zich vervolgens verder ontwikkelen in de buiden van hun moeder, maken wetenschappers gebruik van een innovatieve draagmoedertechniek. Jonge brush-tailed rock wallabies worden overgebracht naar de buidel van een draagmoeder van een andere wallabiesoort. Hierdoor kan de oorspronkelijke moeder al na ongeveer 30 dagen opnieuw een jong krijgen. Dit proces wordt meerdere keren herhaald, waardoor het voortplantingstempo aanzienlijk stijgt. Normaal kan dit soort slechts 1 jong per ongeveer een jaar krijgen. Volgens Catherine Herbert heeft deze methode het geboortecijfer aanzienlijk verhoogd en biedt het hoop voor het voortbestaan van de soort op de lange termijn.
0: For some populations, there's been a lot of success just by controlling fox numbers. So by doing really intensive fox management, the populations have recovered quite well. And so that's probably the most effective conservation strategy in the wild. And then there's a lot of captive breeding occurring, and some really quite novel approaches to captive breeding. And these animals that are bred in captivity are then used to supplement populations and occasionally to try and reintroduce brush-tailed rock wallabies to areas where they've gone extinct.
1: Dit was een bijdrage van Sydney Lang voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
3: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Wist u dat wij SBS Dutch een serie hebben over de Nederlandse taal voor tweede of derde generatie Nederlanders, maar ook anderen die graag de taal willen leren? Inmiddels zijn er meer dan 90 minilessen te beluisteren op onze website sbs.com.au/Dutch. In de les van vandaag bespreekt Joyce Diebels van Dutch with Joyce Nederlandse woorden en zinnen die te maken hebben met naar school gaan.

0: SBS.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: School bag. Mijn kind pakt zelf zijn schooltas in. Lesson, les. Vandaag hebben ze een moeilijke les. Today they have a difficult lesson. Homework, huiswerk. Ik maak mijn huiswerk na school. I do my homework after school. Ik maak mijn huiswerk na school. Break, de pauze. So hitting a pause button. Tijdens de pauze spelen ze buiten. During the break, they play outside. Tijdens de pauze spelen ze buiten. The teacher. In Dutch, we actually have a lot of different words that can refer to a teacher. The most general one is de leraar, because it's a person who will learn you something, as we say in Dutch, aka to teach you something. De leraar is general or used for males. For females, we can also say de lerares. For primary school, we often refer to our teachers as juf for female and meester for male. Then for higher education, you can also use docent. So that comes from Latin, which is also a person who will teach you something. Dus de leraar, de docent en de juf en de meester. De leraar legt alles duidelijk uit. The teacher explains everything clearly. De leraar legt alles duidelijk uit. Subject. Het vak. Wiskunde is een lastig vak. Math is a difficult subject. Wiskunde is een lastig vak. Attest, de toets. Morgen hebben we een toets. Tomorrow we have a test. Morgen hebben we een toets. The classroom. Note how the class, as in having a lesson, is de les, but the classroom is translated as de klas. So you can only say de klas for the classroom, not the lesson. Het is erg druk in onze klas vandaag. It is very busy in our classroom today. Het is erg druk in onze klas vandaag. These are just a few words that help you to learn about school, going to school, and things at school. Which ones do you know already and which ones are new? Hopefully you learned something new today. Tot de volgende keer en doei!
3: Alle mini-lessen Nederlands met Joyce van Dutch with Joyce zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch. Nu volgt dan een overzicht van enkele grote nieuwsverhalen van deze week uit het NOS 8 uur journaal. De Nederlandse krijgsmacht gaat de komende jaren volop inzetten op onbemenste systemen zoals drones en de verdediging daartegen. Het streven is dat over 5 jaar meer dan de helft van de operationele effecten bereikt worden met behulp van deze onbemenste systemen. Zo staat in de defensienota samen voorwaarts die deze week werd gepresenteerd.
4: De afgelopen jaren investeerde Nederland juist in dit soort dure grote systemen. We kochten voor het eerst weer tanks. Er kwamen meer helikopters. Maar werp één blik op Oekraïne en je weet, dat zijn niet de belangrijkste wapens in een moderne.

0: oorlog. En dus is de boodschap vandaag: drones, drones, drones. Ze zijn snel te maken en kosten een stuk minder geld. Belangrijk als je een oorlog lang wilt volhouden.
1: Ik denk dat we dat ook hebben geleerd van Oekraïne. Dat je niet een Shahed-drone met een Patriot moet uitschakelen of met een F-35. Maar dat je daar een veel goedkoper systeem voor moet gebruiken.
0: We hebben er dus veel nodig. Maar hoeveel we van alles kopen, dat wordt voor het eerst niet meer bekendgemaakt.
2: We zullen dat soort detailinformatie niet meer delen. Dat deden we in het verleden wat meer, maar nu doen we dat niet meer. Ik vind het wel belangrijk dat ik verantwoording afleg richting Nederlanders. Er gaat veel geld naar Defensie, dus we moeten ook goed kunnen uitleggen wat we doen. Maar als ik weer te veel informatie geef, wordt de vijand er ook wijzer van. En dat kan dan weer niet.
0: Het gaat niet alleen over drones in de lucht, maar ook wagens die materiaal en gewonden kunnen verplaatsen. En onderwatersystemen die onderzeeërs en mijnen opsporen. Een grote verandering voor Defensie. Ja, hebben we dat op tijd ingezien, denkt u?
1: Nou, we waren niet gek. Hè? We zagen natuurlijk al wat er in Oekraïne gebeurde. Maar we hebben wel tijd nodig gehad om dit uiteindelijk in gang te zetten. Dus we hebben al heel veel gedaan. Laat dat duidelijk zijn. Bij de oefeningen zien we dat ook. Maar we hebben nog een paar stappen sneller te maken.
0: Nederland hoopt snelheid te maken, juist omdat het zoveel in Oekraïne investeert.
2: We hebben initiatieven met hen samen, waarbij wij leren van wat zij in de frontlinie meemaken met die onbemanste systemen. Onze krijgsmacht leert daarvan, traint erop. Onze aankopen gaan ook gezamenlijk, bijvoorbeeld met Oekraïne.
0: Nog 5 jaar en dan moeten zij de helft van het werk hebben overgenomen.
3: Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onder ruim 1600 vrouwen in Nederland.
4: PFAS zit overal. In de eieren van hobbykippen, in het drinkwater, in onze voeding en dus ook in de moedermelk. Baby's worden er niet meteen ziek van, maar het kan effect hebben op de gezondheid.
5: Als een kind te veel PFAS binnenkrijgt, net als bij volwassenen, als je te veel PFAS binnenkrijgt, kan dat effect hebben op het immuunsysteem. Het immuunsysteem gaat minder goed werken.
4: In de praktijk van lactatiekundige Geerte van den Broek ging het vandaag dan ook nergens anders over.
6: Hallo, ik ben James.
4: Zij zegt, net als het RIVM, dat de voordelen van moedermelk veel groter blijven dan de nadelen.
7: Denk bijvoorbeeld aan obesitas op latere leeftijd, gezondheidsvoordelen voor moeder en kind. Bijvoorbeeld minder last van oorontsteking, je immuunsysteem wordt beter opgebouwd. We weten dat bijvoorbeeld moedermelk een beschermende laag over de darmen heen legt, hè, dus dat kinderen met moedermelk vaak minder krampen en minder last van hun darmen hebben.
4: Moeders kunnen bij commerciële bedrijven laten meten hoeveel PFAS er in hun melk zit. Maar veel mogelijkheden om het dan te verlagen zijn er niet.
5: Je kunt als mens zorgen dat je wat minder PFAS binnenkrijgt door gevarieerd te eten en bepaalde bronnen voedsel te vermijden. Maar dat zijn maar kleine maatregelen. De grote maatregelen om de inname van PFAS door mensen en ook moeders te verminderen is dat bedrijven stoppen met het gebruik en de uitstoot van PFAS.
4: De moeders hier laten zich niet gek maken. Ook al was het nieuws voor sommigen best even schrikken.
8: Voor mij speelt de hechting daarbij een hele belangrijke rol. En ook de gezondheidsvoordelen voor mezelf, maar ook voor de kleine.
9: Alles is een risico. Als ik een glaasje water uit de kraan pak, dan zit daar waarschijnlijk ook PFAS in. Dus ik denk dat we ons met de maatschappij misschien wel zorgen moeten maken. Maar ik maak me niet per se zorgen om hem. Nee, hij doet het hartstikke goed.
3: Het kabinet heeft excuses aangeboden aan vrouwen die tussen 1956 en 1984 gedwongen werden om hun pasgeboren baby's af te staan. Staatssecretaris Van Brugge deed dat op een bijeenkomst in Den Haag met gedupeerden. Ook aan de kinderen van deze afstandsmoeders en de vaders van de kinderen werden excuses aangeboden.
10: Het ging vaak om ongetrouwde vrouwen en meisjes die hun kinderen afstonden onder druk van kerk en familie. Maar ook instanties zoals de Raad voor Kinderbescherming speelden er een rol in. Voor de moeders, vaders en kinderen zoals Wendy en Erik riepen de excuses gemengde gevoelens op.
11: Het is een historisch moment. Heel belangrijk dat de staat dit heeft kunnen uitspreken. Heeft erkend dat deze situatie niet had mogen zijn. Dus trots en blijdschap en opluchting overheersen. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg beladen.
12: Ik vond het verhaal wel een beetje feitelijk. De overheid dit, de Raad van de Kinderbescherming dat. Ik had wat meer emotionele lading willen horen.
10: In de jaren 50 en 60 werd ongehuwd moeder worden beschouwd als een schande. De vraag naar adoptiebaby's was in die tijd heel groot. Duizenden moeders moesten in die tijd hun baby direct na de geboorte ter adoptie afstaan. Zo stond José de Vos Redering haar zoon Erik af.
13: Ik was een schande voor de familie.

0: familie. Mijn ouders lagen ook in scheiding. Dat maakt het allemaal niet makkelijker.
1: Moeders en hun kinderen hebben er heel hun leven last van gehad.
2: Uiteindelijk heb ik mijn moeder kunnen vinden. Ik heb haar vorig jaar ontmoet. Zij was toen terminaal, maar ik heb wel de kans gehad om nog met haar op te lopen. En daardoor heb ik een klein beetje terug kunnen krijgen van de identiteit. Wie ben ik, waar kom ik vandaan?
1: De staatssecretaris sprak over herstelmaatregelen, zoals het kunnen inzien van adoptiedossiers. Maar er moet nog meer gebeuren, vindt José de Vos Redering.
0: Bijvoorbeeld de naamswijziging. Dat dat makkelijker gaat, dat het geen geld hoeft te kosten. En noem maar allemaal dat soort dingetjes. Psychische hulp voor vrouwen die. Ja. En kinderen ook.
1: Het kabinet werkt nu aan maatregelen die moeten bijdragen aan erkenning en herstel voor de betrokkenen. Na de zomer worden die bekendgemaakt.
3: Ja, deze week viel ook het doek voor het Nederlands elftal op het WK voetbal. Voor de zoveelste keer werd Oranje uitgeschakeld na het nemen van strafschoppen. Is hier sprake van een trauma en hoe komen we daar nou vanaf?
4: Genoeg strafschoppen gemist, maar wanneer werd het nou een trauma?
5: Er is leven na de dood.
6: Het is in 1992 op het EK, de halve finale Nederland tegen Denemarken. Marco van Basten is degene die de strafschop mist, waardoor Nederland niet naar de finale gaat. 4 jaar later moeten er weer strafschoppen worden genomen. Dan moet Clarence Seedorf aanleggen. Bij hem gaat het mis. En Freek de Jonge legt dat vast in zijn lied Er is leven na de dood.

0: Dan begint het al een beetje een trauma te worden. Twee keer achter elkaar. En dan komt de derde keer op een EK. En dat is als Nederland in eigen land in 2000 tegen Italië om de halve finale speelt. Vijf gemiste strafschoppen in één wedstrijd.
1: Nee, het is over. Het Nederlands elftal ligt eruit.
0: En dat hakte er zo hard in vanwege 92, 96 daaraan voorafgaand. Dat er eigenlijk op dat ogenblik wel sprake is van een trauma bij het nemen van strafschoppen.
2: En dat draag je als speler allemaal met je mee. Daar kan je niet aan denken.
3: Als je blokkeert, dus als je denkt ik mag niet aan die roze olifant denken, het bekende voorbeeld. Ja, waar denk je dan aan? Aan die roze olifant. Dus als je denkt van ik mag die penalty niet missen of de natie valt over me heen, dan denk je daar juist aan. De essentie is leren omgaan met afleidingen, die afleidende gedachten accepteren en vervolgens weer richten op de taak.
2: Doelpunten maken, al was het maar om ons van dat trauma af te helpen.
0: Als die beslissende strafschopserie wordt gewonnen in de finale voor de eerste keer, dan is dat trauma wel weg.
4: Tot zover dit weekoverzicht. We danken het NOS 8 uur journaal voor de fragmenten.

0: su SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Verdranken die we ook hebben onder de warme drank. Koffie natuurlijk, maar dan wel koffie verkeerd. En ik was een paar weken geleden weer in Nederland en besefte dat we van elke kop koffie echt een feestje maken. Ik zat op het terrasje en vroeg om koffie verkeerd. En hier waar ik in Amerika woon, krijg je dan

0: su SBS.
1: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
2: Ik lust het helaas niet. Ik vind het heerlijk ruiken. Maar wat is er nou verkeerd aan koffie verkeerd?
3: Koffie verkeerd is een grappig naam, maar het is gemaakt met melk in plaats van alleen koffie. Dus je hebt hele sterke koffie en dan doe je half koffie, half melk. Warme melk. Ik geloof dat ze dat vandaag de dag latte noemen. Maar ik hou het lekker bij koffie verkeerd. Ik vind dat wel een hele aparte naam.
2: Nou, inderdaad. Ik denk dan wel een beetje aan een terrasje. En dan denk ik aan een lekker warme chocolademelk met ook die slagroom die je eerder noemde.
3: Warme chocolademelk is inderdaad ook lekker. Als het lekker koud is buiten en je neus, tipje van je neus is bevroren en dan met allebei je handen om zo'n dampende kop chocolademelk. Inderdaad, met een flinke toeslagroom, want anders dat is niet goed.
2: Dat is dan eigenlijk chocolademelk verkeerd, hè?
3: Ja. Ja.
2: Zie jij de chocolademelk zoals wij dat dan in Nederland kennen? We hebben natuurlijk een heel bekend merk die we ook hier in Australië soms kunnen kopen. Zie jij dat in Amerika ook? Want ik heb die smaak nog zelf niet na kunnen maken en ook niet ergens anders ontdekt.
3: Ik heb het niet kunnen namaken. Er zit toch iets speciaals in. Bijna een soort karamelachtig nasmaakje. Ik heb het niet kunnen namaken. In Amerika wordt hot chocolate, chocolade, gemaakt met water en niet met melk.
2: Ja.
3: Wat hadden we vroeger ook?
2: Chocolademelk, chocoladewater.
3: Nee, het is chocoladewater. En dat heette vroeger inderdaad het watercacao. Dus het werd in Nederland ook wel gemaakt. Maar ik ben blij dat we toch overgestapt zijn op de melk. Nederland is natuurlijk echt een melkland. Dus je ziet dat heel veel van onze warme dranken dan ook gebaseerd zijn op melk. Dus je hebt de koffie verkeerd. Je hebt de warme chocolademelk. Anijsmelk.
2: Oeh, dat klinkt toch wel ouderwets, of niet?
3: Oh, maar dat is zo lekker. Echt een kopje warme melk. Sowieso een kopje warme melk voor het slapen gaan. Ik weet niet wat het is, maar je slaapt als een roosje. En dan nog de anijs erbij. Ja, dat is wel lekker. En dat is wel makkelijk zelf te maken. Toen ik nog in Nederland woonde, had je van die vierkantjes. Dat waren dan van die tabletjes van een bepaald merk. Dat kon je gewoon in de melk doen. Dat is natuurlijk vandaag de dag, en zeker als je niet in Nederland woont, niet zo makkelijk te krijgen. Maar gewoon met anijszaadjes in zo'n thee-ei. Gewoon in je kopje warme melk even laten trekken. Beetje suiker of zoetstof erbij. Ja, het is echt heerlijk.
2: Nou, weer wat geleerd.
3: Vroeger hadden we dus ook vanillemelk en citroenmelk. Allebei warme dranken. Die aangedikt werden met een beetje maïzena. Dus je hebt dat chocolademelk mondgevoel. Maar dat was dan vanille en ook citroen. Ik heb zelf nog nooit citroenmelk gemaakt. Maar ik weet ook niet of ik het lekker zal vinden. Maar ik ga het toch een keer proberen.
2: Het klinkt als een bijzondere combinatie. Melk met citroen.
3: Dat is het inderdaad. Dan heb je nog slemp. Ken je dat?
2: Nee.
3: Slemp is ook een ouderwetse melkdrank. Gemaakt met thee en warme kruiden. Het lijkt een beetje op chai, zoals die bekend is. Maar daar zitten geen gember en zwarte peper in. Maar je hebt wel die warme kruiden in de melk. In de 17e, 18e eeuw werd slemp al geserveerd in de Amsterdamse stad Schouwburg, in de pauze na Gijsbrecht van Amstel en voor toen men dan eindigde op Nieuwjaarsdag met een toneelstuk en dat heette De Bruiloft van Chloris en Roosje. Dus eerst had je Gijsbrecht van Amstel van Joost van de Vondel en dan was er pauze in de Schouwburg en daarna eindigde ze dan met een beetje een klucht, want Gijsbrecht van Amstel is ook maar zo'n treurstuk. En in die pauze nam men dan altijd slemp en soeze. En dat werd zo beroemd en zo bekend dat dat gewoon door het hele land is gegaan. En slemp is dus warme melk met thee, kaneel, kruidnagel, foelie en saffraan. Heel belangrijk. Dan krijg je een hele mooie

0: rijke donkergele kleur, natuurlijk suiker en een klein beetje maïzena om het dikker te maken. Dus echt een feestje.
1: Heb je het wel eens gemaakt?
0: Ja, ik heb het vaker gemaakt, ja.
1: En jij, na zoveel jaren, na zoveel eeuwen, zeg jij nog steeds, jij geeft het zeg maar de tick of approval.
0: Dat doe ik zeker. Ik vind het ook een mooie traditie dat op Nieuwjaarsdag in Amsterdam Slemp en Suze werd genuttigd in de pauze. En ik vind eigenlijk dat dat best wel weer terug mag komen. De Suze weet ik niet of je op Nieuwjaarsdag nog Suze wil na zoveel oliebollen. Maar ik kan me voorstellen dat als je op Nieuwjaarsdag naar buiten gaat in de gure wind of bij jullie, is het natuurlijk niet guur.
1: Nee, maar je moet gewoon lekker zo'n traditie in ere houden. Natuurlijk, wij bakken ook oliebollen met 40 graden. Dus.
0: Kijk, dus ik kan me voorstellen dat je op Nieuwjaarsdag dan, hè, als je buiten een ommetje maakt, dat je dan de dag eindigt met een kop warme slemp. Ik vind dat wel een mooi idee.
1: Ja, nou je het hebt over Nieuwjaarsdag en kou en guur wind. Het is niet Nederlands, maar de ultieme warme drank dan is toch wel ook een beetje glühwein, of niet?
0: De bisschopswijn, ja, dat klopt. Vaak geserveerd tijdens Sinterklaas. Een niet-melkdrank, dit keer warme drank. De rode wijn, een paar schijfjes sinaasappel erin, warme kruiden. En het hoeft natuurlijk geen alcoholische wijn te zijn. Je kan ook bessensap gebruiken of druivensap. Maar dat is inderdaad heel mooi als het buiten dat koud is. En je hebt je handjes om een mooi glas. Want dat wordt natuurlijk wel geserveerd in een glas.
1: Hmm. Ja, dan hebben we best wel wat voorbeelden besproken. Welk recept wil jij met ons delen?
0: Koffie verkeerd kent iedereen, denk ik. Maar ik zit te denken om anijsmelk en slemp te delen.
1: Leuk. Dankjewel, Nicole.
0: Graag gedaan.
1: Zoals gezegd, kunt u het recept voor slemp nalezen op onze website sbs.com.au/Dutch. Klik op Nederlandstalige podcasts en dan aan tafel. Dan nu muziek van niemand minder dan Frans Bauer. Heb je even voor mij?

0: Download vandaag nog de SBS Audio app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play. In regionaal Australië kunnen extreme weersomstandigheden en een gebrek aan financiering kleine dorpen zwaar treffen. In Yackandandah, een klein plaatsje in het noordoosten van de staat Victoria, heeft een gedurfde beslissing meer dan 20 jaar geleden de gemeenschap juist weerbaarder gemaakt tegen beide uitdagingen.
1: I never ever thought I would thank Donald Trump for anything. In my wildest dreams.
0: Russell Close heeft zijn hele leven met auto's gewerkt.
1: When you go through Yackandandah, there's the bottom garage. It's called Yackandandah Motors. That's what it used to be called. And that was my garage for many years, and before that it was my father's garage. So I grew up looking after agricultural equipment, fixing cars, trucks out the front that would break down on the way to market with cows inside pissing on me while I was under the truck and whatnot. So that has been where I came from.
0: Nadat hij in de jaren 90 zijn eigen bedrijf oprichtte in Wodonga, besteedde hij bijna 30 jaar aan het importeren en verkopen van Japanse sportauto's.
1: I've always enjoyed that, but once I got out of importing from Japan, that was it. I didn't want anything more to do with cars.
0: Toen hij besloot met pensioen te gaan, bracht iemand uit de gemeenschap hem op andere gedachten. Inmiddels heeft hij een nieuw bedrijf dat elektrische auto's verkoopt en is zijn woonplaats, Yackandandah, goed op weg om volledig op hernieuwbare energie te draaien. Om zijn verhaal en dat van de gemeenschap die hem heeft gevormd te begrijpen, moeten we enkele decennia terug in de tijd.
2: When I was growing up, there were a lot of empty shops in here. It was a bit of a sleepy old town. I could kick the footy up the main street and not be worried about being hit by a truck. So yeah, it's just, I don't know, one of those places it's pretty special to be here.
0: Max Horvath is geboren in Yackandandah, of Yack, zoals de locals het noemen. Op een dag in 2002 veranderde alles door een briefje op de deur van een plaatselijk bedrijf.
2: The original servo in town, which was owned by Jack Holden, he was going to close it down. It just wasn't viable for him anymore. So he put a notice on the window of the servo saying it's going to be closed in 10 days. Which was a bit of a shock to some people.
0: In die periode trokken in heel Australië veel mensen weg uit kleine dorpen.
2: We took that for granted, and it's not going to be there anymore. And so a few people thought, oh, this is not good for the town, especially when you look at what was happening. I think there was a report came out in 1998 that in the previous decade, 30% of the small towns in Australia had a decline in population, so the towns were dying.
0: Wanneer een klein dorp een essentiële voorziening, zoals een benzinestation, verliest, worden inwoners vaak gedwongen om te verhuizen.
2: And then it's a real battle to keep the town going. So there are a few people. Phil Newman is one of them, and that was him walking around there before. Said, what are we going to do?
0: Daarom richten 7 inwoners de Yackandandah Community Development Company, de YCDCO, op. Ze kochten het benzinestation en stelden het bedrijf open voor lokale aandeelhouders. Het station verhuisde naar een andere locatie, draaide aanvankelijk met verlies en was afhankelijk van vrijwilligers. Het was geen eenvoudige onderneming.
2: To find the money that was required without having anything is really difficult. You might have GoFundMe and those sorts of things now, but back then none of that was around. You had to get the community involved to make it happen. And being the community that it is, most people said, yeah, well, that's worth doing. Let's do it.
3: I feel you. I'm not.
2: So this is the, like, hardware.

0: Ja.
1: Tegenwoordig maakt Max deel uit van het bestuur van de YCD-co. Het benzinestation is inmiddels niet alleen financieel levensvatbaar, maar maakt ook winst. Met honderden lokale aandeelhouders vloeien de opbrengsten rechtstreeks terug naar de gemeenschap of worden ze gebruikt voor subsidies aan lokale projecten, zoals sportverenigingen en de gezondheidszorg. Omdat het station eigendom is van de gemeenschap, kan het de brandstofprijzen laag houden. In plaats van vooral sigaretten en snacks te verkopen, biedt het ook gereedschap en landbouwbenodigdheden aan. Hoewel het station nog steeds afhankelijk is van de brandstofvoorziening, zegt Max dat het tijdens recente tekorten wel bevoorraad bleef, terwijl andere regionale plaatsen zonder brandstof kwamen te zitten.
2: We actually didn't run out of fuel here and we can't do anything about the terminal gate price. That's totally out of our control. So prices went up, but in March we had the record month ever. And we did have to sort of ration the supplies a bit, but I think there was only one night where we ran out of diesel. But apart from that, we didn't run out.
1: Het benzinestation is uitgerust met zonnepanelen op het dak en een batterijopslagsysteem. Daardoor dalen zowel de uitstoot als de bedrijfskosten, waardoor er meer geld kan terugvloeien naar de gemeenschap. En hoewel de winst nog steeds vooral afkomstig is uit de verkoop van brandstof en bouwmaterialen, bezit het dorp inmiddels ook een laadpunt voor elektrische auto's.
3: Can I lean?
4: Oh yeah! Anyway.
3: Yeah, good. What I do best. Gojo hockey.
1: Russell Close runt nu een bedrijf met tweedehands elektrische auto's. Kilowatt Cars. Samen met zijn zoon Cam en een andere inwoner, Matt, verkoopt hij zijn auto's vanuit Yackandandandah tot in Darwin. Nadat hij zo goed als met pensioen was gegaan, bracht een evenement in het dorp hem ertoe zijn plannen te herzien.
3: Then Matt Grogan, one of the partners in the company, just kept at me for nearly a year to start importing out of Japan again. And we met at one of the openings of a battery in Yackandandah up at Ben Gilbert's. You know, there's a community-owned battery there. And I sort of got home after that and thought, oh God, we, particularly the older generation, have got to do something. We've just taken so much and it's time to start giving back a bit. So I rang Matt up and just said, look, let's do it. I'm not here to record a guilt trip for the older generation. You know, that's not what I'm saying, but I think particularly when you've got kids and they point things out, which you would often miss, you know, when they start doing that, you start reflecting and thinking, yeah, we had pretty good times and the times were fun and, you know, it all just seemed normal. But there comes a time where you think, we took a lot, so it's time to start giving back and hopefully preserve something for the future generations, you know, and hope it's not going to be too late. So there has been an awakening.
1: Voor Russell was de overstap naar elektrisch rijden een logische keuze.
3: I realized this the other day too, that, you know, I want it to be for future generations, but I want it to be for the fish and the birds. And, you know, all the animals and the bugs and the insects. You know, our fish are dying because the oceans are warming. We've just got this swathe of destruction around us and it's time to try and address it.
1: Toch vindt hij dat de overgang van benzine- en dieselauto's naar elektrische voertuigen geen ideologische kwestie hoeft te zijn.
3: By owning an EV, you're not missing out on anything. You know, the performance is phenomenal. The cost of ownership is great. And when they challenge me about this or that, I can challenge them straight back about the costs of fixing their diesel engine, because I know how much they cost. You know, and it's not just a couple of thousands. It's so expensive to repair a lot of that new stuff, because they'll always challenge me, what about the battery? You've got to replace them every few years, because that's been the dialogue they hear, you know, from various news outlets, whereas now batteries in these are basically life of vehicle.
1: Volgens Russell heeft de recente brandstofcrisis veel bedrijven hard geraakt, maar tegelijkertijd juist duidelijk gemaakt hoe belangrijk elektrificatie kan zijn.
3: I can't go and stop the fossil fuel industry, even though Donald Trump's doing a good job of it at the moment. But, you know, I've just got to do the best I can. What do I say here?
4: Yeah,
3: like, and just be careful where you know, I trust you guys. But the point is,

0: problems that when you live out in the country that, and you lose power, you lose water, you lose heating and cooling, you know, and it happens more often than would be ideal.
1: Door de energievoorziening in handen van de lokale bevolking te houden, laat Yekendanda zien dat inwoners van regionale gebieden niet slechts passieve ontvangers van energieprojecten hoeven te zijn. Huishoudens met zonnepanelen verminderen niet alleen hun uitstoot en energierekening, maar kunnen ook overtollige stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet en daarvoor een vergoeding ontvangen. Verandering is niet eenvoudig, erkent Matt, maar volgens hem heeft juist de bereidheid om zich aan te passen het dorp sterker gemaakt.
0: It's a powerful exemplar in Yekendanda to Yekendanda people that if you have an issue and then you focus on it and set a goal, then you can resolve it. And so the petrol station is an energy company. It's community owned. It returns dividends. It's kept the fuel supply alive in the town. A really powerful example of what we've just picked up and used, but done it with electricity.
1: In deel 2 van deze tweedelige serie onderzoekt SBS hoe Totally Renewable Yekendanda ook vandaag nog verschil maakt en hoe projecten voor hernieuwbare energie succesvol kunnen zijn wanneer de gemeenschap centraal staat. Dit was een bijdrage van Sydney Lang voor SBS Nieuws, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands.

Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. U kunt deze app gratis downloaden in de App Store en in Google Play. Over een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat journaal kunt u ook op ieder moment terugkijken op SBS On Demand. Wij sluiten dit uur af met moderne muziek, muziek van dit jaar. Waar blijf je nou, heet het liedje. En het wordt gezongen door Donny en Senna. Woensdag, dan zijn wij er weer. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. Ik wens u een heel goed weekend. Dag!